0: aan de Leharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e-eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, in de 20 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuwse tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht. Omroep

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

0: Goedemorgen, gemeente van Jezus Christus. Ik zeg goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Of u nu hier bent, via de livestream met ons meekijkt, nu, misschien op een later moment, van harte welkom in de naam van Jezus Christus. U bent ook uitgenodigd straks bij de koffie. Ook vanavond is er een dienst, zoals u weet, ook daar schenken we koffie. Ook daar van harte uitgenodigd. Het is startzondag, zoals het zo mooi heet. En ja, dat doen we traditiegetrouw met het uitreiken van, ik zeg het altijd, een collectors item. Er zijn mensen die sparen ze ieder jaar. Boekenlegger met daarop onze jaartekst. Bij een van de uitgangen kunt u straks daar eentje van meenemen. En de jaartekst van dit jaar komt uit Johannes 17, het hoogpriesterlijk gebed. En dat is: laat in allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Je ziet hem hier ook op de beamer. Maar eigenlijk is het kerkelijk jaar al een dag eerder begonnen, namelijk gisteren om 9:00. Toen is de gebedsmarathon gestart. En we hebben 24 uur gebeden met elkaar als gemeente. En tijdens een gebed gebeuren bijzondere dingen. Er is ook ruimte, als u dat wilt, om daar een getuigenis voor af te geven, zo dadelijk. Maar ik wil u zeggen, we hebben ook mensen die op afstand hebben meegebeden. Ik kreeg van Marta een mooi berichtje vanuit Frankrijk, dat er iemand met gebedsmarathon heeft meegedaan. En ja, dat zijn toch eigenlijk wel prachtige dingen. Er is ook een kaartje gemaakt. Als u thuis verder wilt bidden, dan ligt het op de tafel. U kunt het meenemen. En ja, zo gaat het gebed eigenlijk altijd door. Ik weet niet of er iemand is die iets kwijt wil, een ervaring over de gebedsmarathon de afgelopen 24 uur, dan wil ik daar de gelegenheid voor geven.
1: Goedemorgen allemaal. Ik moet maar even aan jullie vragen of ik er nog een beetje fris en fruitig uitzie. Ik had een paar nachtelijke uren. Maar het was bijzonder. Terwijl ik op een gegeven moment aan het bidden was, moest ik even terugdenken aan een getuigenis die ik dan wel eens geef. Ja, wat is Jezus? Wie is Jezus nou eigenlijk voor je? Dus dat is de rots onder mijn bestaan, onder mijn leven. Maar terwijl ik aan het bidden was, zag ik diezelfde rots. Want ik ben een beelddenker, dus ik maakte die rots een beeld van in mijn gedachten. Eigenlijk alles waar dat we voor gebeden hebben de afgelopen 24 uur mag rusten op die rots. En die rots is Jezus, die rots is God. En alles waar dat we voor bidden, dat mag rusten op God. En ik denk dat we op die manier weer een prachtige start

0: hebben voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Deze.
1: Dankjewel. Zijn er nog andere mensen die iets willen delen met ons? Nee? Wat ook bij de startzondag hoort is een toelichting op de groeigroepen die weer van start gaan. Dat gaat Carla straks voor ons doen. Ja, we hebben best wel een volle dienst. De kinderen gaan straks naar hun eigen dienst. Veel zegen toegewenst. Maar we hebben ook een bijzonder kindermoment. Dat gaat straks Jeanette volgens mij voor ons doen. Hè? Ja, dankjewel. Die gaat er meer over vertellen. Dan gaan we echt... we gaan nog niet over tot de dienst. Nee, ik heb nog een... toch wel een wat droevigere mededeling dat Jopje Hoek nog steeds in het ziekenhuis ligt. Haar situatie is best wel... artsen zijn er niet helemaal over uit. En de dominee zal straks voorbeden doen. Ook voor de familie van Oostenbrugge, waar het gelukkig wel de goede kant op gaat. Maar dan weet u dat als gemeente. Dan gaan we nu wel over tot de dienst. Vanochtend... Dominee Hoof, van harte welkom. U hebt al een nachtje hier verbleven. Heel goed, vertelde u daarnet. We kijken ernaar uit wat u met ons wil delen. U heeft heel fijn aangesloten op ons jaarthema. Dank u wel daarvoor. Vanavond is dominee Mink in ons midden. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd daarvoor. Dan hebben we twee collecten vandaag. De eerste is voor de gemeente... De tweede is voor het jongerenwerk op Goeree Overflakkee. En in dit geval gaat het over het busproject van Youth for Christ. We zijn heel dankbaar dat de bus wordt ingericht. En er is echt een vurig verlangen om ook één avond in de week in de toekomst hier op Ouderop met de bus te staan. En u vindt er meer informatie over in de weekbrief. Er zijn twee QR-codes voor de eerste en de tweede collecte van harte aanbevolen. Door omstandigheden hebben we vandaag geen organist in ons midden. We hebben ruim voldoende muzici onder ons die dat op hebben kunnen vangen op korte termijn. Dank jullie wel daarvoor. En we beginnen dan ook met jullie de samenzang. En dat doen we met Psalm 25, vers 1, 2 en 3. En voor zover dat mogelijk is, verzoek ik u om daarbij te gaan staan. We wensen elkaar een gezegende dienst tot eer van onze grote Heer en Heiland Jezus Christus.

Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Het is alweer even geleden dat ik in jullie midden was. En het doet mij ontzettend veel plezier. En het is fantastisch weer. Hoe kan het ook anders in Ouddorp? Daar is het mooi weer. Komende uit Zuid-Limburg, waar het altijd een paar graden warmer is, is dit heerlijk. Echt. Echt fantastisch. Nou, goed, wat een prachtige jaartekst. Wat een prachtige jaartekst. Laat hen alle één zijn. Laat hen allen één zijn. Daar staat nog iets achter aan. En dat heeft te maken met het thema waar ik het met jullie over wil hebben. Het thema is eenheid in de gemeente, gave en opgave. Want wat er achteraan staat, dat is opdat de wereld gelooft dat u, en dat is de Heer Jezus, u mij gezonden heeft. Dat u, Hemelse Vader, mij, Jezus Christus, gezonden heeft. Opdat, met andere woorden, eenheid is heerlijk om van te genieten met elkaar. Als je het goed hebt met elkaar, wat is er mooier dan dat? Maar het heeft een functie. En die functie is gericht op de ongelovige wereld om ons heen. Die eenheid, die moet geproefd worden. Die moet gezien worden. Die moet gevoeld worden, als het ware. Er moet als het ware een soort van magneetkracht uitgaan van de gemeente. Van de mensen hier, naar de mensen hier buiten, zodat ze naar binnen komen. Daar gaan we het over hebben naar aanleiding van de brief van Paulus aan de christenen in Efeze. En ik ga daar straks natuurlijk veel meer over vertellen. Maar we zingen eerst uit de nieuwe lidbundel, lied 314.

0: Goed. Iedereen is wakker.
1: Hij doet het.
0: Ja, er zit een knopje op, hè. Goedemorgen, gemeente. Vanaf vandaag starten de groeigroepen weer. En ik mag u daar enthousiast over maken. We hebben dit jaar een mooi en gevarieerd aanbod. Er zijn verschillende soorten groepen. Een wandelgroep, mannengroep, vrouwengroep. Groepen die overdag bij elkaar komen en 's avonds. Maar ik zou zeggen, voor elk wat wils. Het thema van de groepen is In Jezus één. Dat vonden we, ja, heel mooi passen ook bij de jaartekst. En we gaan samen de brief van Paulus aan de Filippenzen behandelen. Een prachtige brief waarin vreugde en eenheid centraal staat. Ja, vreugde is voor mij, dat is mijn favoriete woord. We kunnen vreugde ervaren tijdens een fijne vakantie. Of wanneer we een wedstrijd winnen. Of wanneer we onverwacht die mooie jas in de uitverkoop hebben. Maar er is ook een diepere vreugde. En vreugde is eigenlijk wanneer je echt eenheid ervaart. Eenheid in je gezin, je huwelijk, in de gemeente. Of zomaar op straat als je iemand ontmoet. En boven alles een vreugde die van God komt. De liefde van Hem voor ons. En juist daarom zijn de groeigroepen zo waardevol. Het zijn plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen groeien in geloof en mogen ervaren wat het betekent om in Jezus één te zijn. Misschien ben je in het verleden teleurgesteld geraakt in een ander. Ja, we blijven tenslotte mensen. En toch wil ik je uitdagen om het opnieuw te proberen, om elkaar weer op te zoeken. Elkaar ruimte te geven en samen te ontdekken wat God door ons heen kan doen. Onze jaartekst is Johannes 17, vers 21a. Jezus bidt dat voor zijn leerlingen. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn. En aan dit gebed paste niet allemaal op het briefje wat jullie krijgen, de boeken leggen. Maar er staat een hele mooie belofte achter. En daar staat, Jezus zegt dan, wanneer wij één zijn, zal de wereld weten dat hij door God gezonden is. Dat is wel heel mooi, hè, dat je dat net ook zei. Wat een belofte. Een lied van Ellie en Rickert verwoordt het zo mooi. Als je liefde hebt onder elkaar, zal niemand meer zeggen misschien. Dan zullen ze zeggen, het is waar. We hebben de Heer zelf gezien. En wat zou het mooi zijn als mensen door onze liefde en eenheid iets van Jezus mogen zien. En daarom schrijf je in voor een groeigroep. De lijsten liggen daar op de tafel. Dank u wel.
1: Carla, als ik hier nog zou wonen, dan zou ik me absoluut inschrijven. We gaan een lied uit de opwekkingsbundel zingen, lied 849.

0: lied is dat. En wat is het een genot om hier in Oudorp te zijn als het gaat om het zingen. Jullie zijn echt een zingende gemeente. Geweldig. Geweldig. Ik was het even ontwend de laatste maanden. Prachtig. En een fantastische muziekgroep. Dat mag, dat mag ook gezegd worden. Als het gaat om even vervangen van de organist, dan staat het er wel. Dank jullie wel. Prachtig. We gaan, ik ga Jeanette Oerlemans naar voren vragen voor het kindermoment.
1: Morgen en goedemorgen, lieve kinderen. Jongens en meisjes, jullie mogen allemaal naar voren komen. Ook de kinderen van gasten mogen naar voren komen.

0: Nou, ik word wel heel blij van jullie. Wat zijn jullie met veel vandaag. Super. Deze week is de school weer begonnen voor heel veel van jullie. En ook beginnen we dit jaar weer in de kerk. Dat hebben jullie misschien al gehoord. We hebben al een gebedsmarathon gehad. En we gaan ook met de kinderdienst een leuke dienst hebben op de jeugdzolder. Maar ik dacht, toen ik dit aan het voorbereiden was... en jullie zitten er een beetje voor, mag ik er even bij. Ik dacht, wat kan ik nou aan de Heer Jezus geven? Dit nieuwe jaar. En ik heb het hierin gepakt. Wat zou het kunnen zijn, denk je? Wat zou het kunnen zijn? Wie durft dus te raden? Lin.
1: Een Bijbel.
0: Je denkt een Bijbel. Nou, hij zou er wel in kunnen passen. Ja. Zou ik tot aan de Heer Jezus willen geven, denk je? Ik denk dat de Heer Jezus alles al weet, hè, van de Bijbel. Wat zou er in kunnen zitten? Wie kan nog iets raden?
2: Wat denk je?
1: Cadeau.
0: Een cadeau, ja, dat is het, een cadeau. Zullen we hem maar open gaan maken? Kijken wat ik aan de Heer Jezus wil geven. Nou, dan wordt het wel heel spannend. Wie kan de deksel optillen? Wie durft dat? Nou... Wat zou er nou toch eens in zitten? Zie je wat het is?
1: Een hart.
0: Houd maar omhoog, dan kunnen de mensen het ook zien. Het is een hart. Ik wil eigenlijk wel aan het begin van het jaar, van het nieuwe kerkjaar, wil ik mijn hart aan de Heer Jezus geven. En in mijn hart zit ook heel veel liefde voor de kinderen. Voor jullie allemaal. En ik hou ook heel veel van de Heer Jezus. En dat bij elkaar maakt dat ik heel graag in het kinderwerk werk. Want ik wil jullie graag over de Heer Jezus vertellen. En leuke knutsels doen met jullie. Lekker zingen. Een spelletje. Dat wil ik graag aan de Heer Jezus geven dit jaar. Maar jullie hebben misschien ook wel een cadeau voor de Heer Jezus. Wie kan iets bedenken? Wat zou je graag aan de Heer Jezus willen geven? Dat is een beetje spannend misschien. Ik kan wel een voorbeeld bedenken. Je kan misschien wel heel goed tekenen. En als je heel goed kan tekenen, kun je ook misschien een mooie kaart maken voor iemand die ziek is. Want de Heer Jezus vindt het fijn als we ook kijken naar de mensen die ziek zijn. Nou, dan kun je die kaart aan de Heer Jezus geven. Of ik bedoel aan die zieke, die zieke persoon. Hey, en ik heb voor iedereen... in mijn mandje. Mirtje, kom eens even bij me. Ik heb een handtekort. Wil je mijn hand even zijn? Ik heb voor iedereen zometeen een hartje. En op dat hartje mag je iets schrijven of tekenen wat je aan de Heer Jezus wil geven. En dan gaan we dat allemaal in de doos doen, in het cadeau voor de Heer Jezus. Wil je helpen uitdelen? Ja.

En als je nog niet kan schrijven, is dan niet erg. Kun je ook tekenen. Of misschien wil mama wel helpen.

0: Is haar hoek gepakt. Zo, volgens mij heeft iedereen. Terwijl jullie schrijven of tekenen, draai ik me even om naar de volwassenen. Want ik denk dat wij ook een cadeau aan de Heer Jezus kunnen geven. En dat zit misschien wel in iets wat je dit jaar gaat oppakken in de kerk. Misschien inderdaad sluit je wel aan bij een groeigroep. Of ga je meer zingen, meer muziek maken. Of misschien zit het wel in iets dat je bijvoorbeeld bij het kinderwerk gaat. Want we kunnen altijd mensen gebruiken bij het kinderwerk. Iets heel praktisch, wat je vandaag gelijk kan doen, is dat je aan het eind van de dienst zo'n hartje mee kan pakken. Om te bidden voor een kind of een jongere in onze gemeente. En voor ieder persoon in de kerk is er eentje. En de kinderen delen deze strakjes uit. Ik ga even mijn briefje pakken of dat ik nou alles heb gezegd. Oh ja, nog één ding. Nou, misschien hebben sommigen van jullie het wel gelezen, dat ik het kernteam ga versterken van het kinderwerk. En bij deze wil ik ook heel graag Marta Witkamp bedanken voor al haar inzet in het kernteam. En nou, we hopen dat we verder mogen gaan met de kinderen en dat ons werk gezegend mag zijn. Spreek ons gerust aan als je een keertje mee wil lopen, mee wil draaien. Want ja, werken met deze kinderen is fantastisch. Dan ga ik terug naar jullie. Eens eventjes kijken. Wie heeft er al iets opgeschreven of iets getekend? En wie durft dat ook te zeggen? Heb jij iets? Nee? Geef niet. Durf jij iets? Het is ook wel een beetje spannend hoor, ik snap het hoor. Iemand hier iets? Wil jij iets zeggen misschien? Durf je dat? Oh, nou, dat is heel lief.
1: Een bloemetje. En zij, als zij verdrietig is, tekent ze vaak bloemetjes. En dat helpt haar om weer blij te worden. Dus dat wil ze aan Jezus geven, haar emoties.
0: Oh, wauw. Dat vind ik heel erg mooi. Stop hem maar gauw in de cadeaudoos voor de Heer Jezus. Ja. Anna, wil jij alle hartjes ophalen? Zo. Nou, oh, nou, er komen meer vingers. Vertel.
2: Mijn hart en mijn leven.
0: Nou, wauw, mooi.
2: Mijn leven.
0: Mooi, meiden. Ja. Nou, ieders hartje, voor ieders hartje is er plaats in het cadeau voor de Heer Jezus. Nou, terwijl de hartjes worden opgehaald, kunnen we zo meteen nog het kinderlied zingen. Dus misschien kunnen jullie alvast het voorspel gaan doen.

Wilt u, voor zover dat mogelijk is, samen met mij gaan staan voor het morgengebed? Hemelse Vader, dank u wel dat u ons hier op deze plek naartoe geroepen hebt. Dank u wel voor de mensen thuis die met ons meeluisteren en kijken. Dank u wel voor uw trouw en uw liefde. Heer, dank u wel voor een nieuw kerkelijk jaar wat de gemeente in mag gaan. Heer, er is zoveel om te danken. Vader, ieder van ons is op zijn of haar eigen manier hier naartoe gekomen. Met eigen gedachten, zorgen misschien, blijdschap, dankbaarheid. Heer, u weet ervan. Heer, we bidden u dat u met uw geest door de rijen heen gaat en onze harten wil bemoedigen, wil aanraken. Heer, opdat we straks als veranderde mensen hier weer vandaan gaan. Wetend, Heer, dat u met ons meegaat. En dat u ons nooit los zult laten. Heer, wilt u ons met die genade begeleiden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten. Ik ga met u lezen uit de brief van Paulus aan de christenen in Efeze. Twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is uit hoofdstuk 2 en het tweede gedeelte uit hoofdstuk 4. Hoofdstuk 2. U moet u bedenken dat de christenen in Efeze waren hoofdzakelijk heidenen, niet Joden. Alles wat niet Jood was in die tijd, was een heiden. Dus het is gericht aan de heidenen. Vers 11. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluiting en de belofte die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf een nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. En wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. En dan uit hoofdstuk 4, de eerste 6 verzen. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.
die boven alle, door alle en in alle is. Tot zover Gods woord. We zingen met elkaar opwekking 464.

Als je de brief aan de christenen in Efeze op een afstandje zou bekijken, dan zie je dat die brief in twee delen uiteenvalt. De eerste drie hoofdstukken gaan erover dat de gelovigen in Efeze, en dat waren dus hoofdzakelijk heidenen, rijk gezegend zijn. Want, zegt Paulus, jullie zijn in Christus gered. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen. Jullie zijn door God gekozen en waardevol. En als belangrijkst, jullie zijn kinderen van Gods familie geworden. Het is feest. Van nu af aan horen jullie erbij. En als Paulus dan in die drie eerste hoofdstukken al die zegeningen voorgehouden heeft, gaat hij naar het tweede deel van de brief. En dat zijn de hoofdstukken 4 tot en met het einde. En daar zegt Paulus, maak nu waar wat je ontvangen hebt. En ik zal je vertellen, zegt Paulus, hoe dat kan. Ik wil jullie aanmoedigen om thuis die hele brief nog eens op die manier te lezen. De eerste drie hoofdstukken, zegenrijk, u hebt heel veel ontvangen. En dan de verdere hoofdstukken tot het einde. Dit is je roeping, maak het nu waar. Paulus begint in het vierde hoofdstuk met de waarde van de eigenschappen die in de gemeente teruggevonden worden. Zo zegt Paulus, is de gemeente een beeld van God en dus een beeld van Christus. En vanochtend wil ik bij allebei stilstaan. Bij het erbij horen, deel zijn van Gods familie, en dan vervolgens bij de roeping die Paulus beschrijft aan het begin van hoofdstuk 4. Maar eerst dit. Weten jullie nog van Gods keuze om zichzelf aan de wereld bekend te maken door zijn volk, door Israël? Gods volk was een uniek volk, anders dan alle andere volken. God had zijn volk uit Egypte gered en had zijn beeltenis als het ware in de harten van de mensen geplant. En de cultuur van macht en onderdrukking in Egypte, de cultuur van rijkdom aan de ene kant en barre armoede aan de andere kant, die was in een lange periode van 40 jaar in de woestijn zoetjes aan vervangen door de wet van God. De Tora. Mensen leerden wat het was om respect te hebben voor hun ouders. Ze leerden elkaar lief te hebben. Ze leerden wat het was om in harmonie samen te leven. Ze leerden goed om te gaan met het land en het van tijd tot tijd rust te geven, zoals ze zelf ook elke week een rustdag van God kregen. Zo waren ze een bijzonder volk. En via dat volk liet God zich aan de wereld zien. Ik vertel het u weer, omdat als je die essentie mist, dan mis je ook de essentie van de hele Bijbel. Hier is het om te doen. Als het verhaal dan verder gaat, dan leren we ook dat het volk het niet redt. Ze mengen zich met andere volken en God komt op afstand te staan. Ze roepen hem nog wel aan, maar het is eerder een zelfgevormd beeld van God dat ze aanbidden, dan dat ze God zelf aanbidden. En als het volk de werkelijke opdracht van God al lang vergeten is, groeit ook de hoogmoed en de arrogantie ten opzichte van andere volken. Er werd op de heidenen neergekeken. Er liep een hoge scheidingsmuur tussen de Joden en de heidenen in. En de vijandigheid werd in de eeuwen die volgden zeker niet minder. En dan is daar ineens Paulus, de bekeerde Saulus, die proclameert zomaar dat er geen onderscheid meer is tussen Joden en heidenen. Dat was een heftige boodschap. De muur van vijandschap is afgebroken, zegt Paulus.
Dat was overigens in Jeruzalem een werkelijke muur. Op het tempelplein stond een muur met een inscriptie die zei dat de vreemdeling, lees dus de heiden, die voorbij die muur ging, gestraft zou worden met de dood. Die muur was afgebroken door het bloed van Christus. Die muur, die deed er niet meer toe. Want Christus was niet alleen voor Israël gestorven. Christus was voor de hele wereld gestorven. Dat was wat. De muur van de tempel afgebroken. Daar moet je even bij stilstaan. Daarmee zegt Paulus nogal wat. Ook over de stenen tempel die daar stond in Jeruzalem. De tekst in Efeze 2, de versen 20 tot 22, die legt het uit. Paulus zegt, Jezus is zelf de hoeksteen geworden, de basis. En uit de gelovigen, Joden en heidenen samen dus, wordt een nieuwe tempel gebouwd van levende stenen. Lees het maar na. En dat wordt voortaan de plaats waar God verblijft. Te midden van zijn familie, zijn gemeente, zijn kerk. De oude tempel als plaats waar God woont is niet meer bepalend. God heeft zich een nieuwe tempel verworven. Paulus zegt tegen de gelovigen in Efeze en vandaag ook tegen ons, jullie horen erbij. Jullie zijn deel van Gods familie. Eerst was dat niet zo, zegt hij, maar nu wel. De Joden zijn Gods volk. Dat zal nooit veranderen, maar jullie nu ook. Daar in Efeze en ook hier in Ouddorp. En Jezus zegt, al laat iedereen jou links liggen vanwege de ziekte die je hebt. Al ben je de minste van de minste. Al ben je belastingophaler. Al ben je prostituee. Je hoort erbij als je mij aanneemt als jouw verlosser. En weet je, erbij horen is een enorme behoefte van mensen. Ik werk zelf alweer zo'n 4 jaar bij het Leger des Heils. In een zogenaamde ontmoetingswinkel. Daar kun je voor bijna niks kleding kopen, tweedehands kleding. En wat veel belangrijker is, daar kun je elkaar ontmoeten. Bij een gratis bakje koffie en een kopje thee met een koekje. Het is een plek waar mensen naartoe komen op zoek naar een beetje aanspraak en warmte. Ze zijn alleen, ze zijn eenzaam, in de steek gelaten door familie of partner. Ze zijn beschadigd door akelig misbruik. Ze horen nergens meer bij. En ze zijn zo blij met dat gratis bakje koffie en een beetje aandacht. De ontmoeting die het gevoel geeft dat ze toch nog van waarde zijn. Mensen die nergens meer bij horen. Ik las een keer iets dat op een mooie manier duidelijk maakt dat God zo niet met ons omgaat. Op een hele andere manier met ons omgaat. Het gaat over een meisje dat in pleeggezinnen leefde. Keer op keer kreeg ze te horen, zo jonge dame, zolang jij je goed gedraagt, mag je bij ons gezin horen. Maar ze maakte fouten, veel fouten. En telkens werd ze weer teruggestuurd naar jeugdzorg. Tot op een goede dag het zoveelste pleegoudergezin haar een soort van overeenkomst liet zien en liet tekenen. En ze zeiden, we weten dat je een probleemkind bent. We hebben al heel veel verhalen over jou gehoord. En daarom willen we dat je deze overeenkomst tekent. En dit staat erin. Wat jij ook doet, je hoort
bij dit gezin. Hoeveel fouten jij ook maakt. Hoe vaak jij 's nachts ook opstaat om stiekem naar je vrienden te gaan. Hoe vaak je ook ongehoorzaam bent. Jij blijft onze dochter. Je zult nooit uit ons gezin gezet worden. Dat is hoe God met ons omgaat. Wij kunnen elkaar nog wel eens uitsluiten, toch? Zelfs in de kerk, niet waar? Maar voor God horen we erbij. Bij zijn gezin. Dat is de gave die we mogen aannemen. Omdat simpelweg het bloed van Christus voor ons heeft gevloeid. Daarom. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Paulus zegt daar: ga dan de weg die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Zijn wij geroepen? Ja, wij zijn geroepen. Maar waartoe? Waartoe zijn wij nou geroepen? We zijn geroepen om ons leven in te zetten, zo staat het er, voor de eenheid van de gemeente. En dan niet zomaar, niet alleen omdat we het dan goed hebben met elkaar, maar om zo met elkaar als gemeenschap van gelovigen het beeltenis van God te zijn. En dat beeltenis aan de ongelovige wereld om ons heen zichtbaar te maken. Voelbaar te maken. Want Gods werk gaat voort. Er is zeker wel iets veranderd. Jazeker. Er is in Christus een nieuw verbond ontstaan. Maar de opgave, de roeping is niet anders dan in het Oude Testament. Het proclameren van Gods beeltenis, het laten zien van zijn koninkrijk in de wereld om ons heen. En dat moeten we doen in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze relaties, in alles. De hoofdstukken 4 tot het einde, die zeggen eigenlijk heel duidelijk: zo laat je zien aan de wereld wie en hoe God is. En dat luistert best nauw. En dat zit soms in hele kleine dingen. Want als jij als ambassadeur van Christus als het ware iemand in nood laat zitten, kan het zomaar zijn dat mensen denken dat Christus die persoon ook laat zitten. En als jij iemand die honger heeft geen hulp aanbiedt, kan het zomaar zijn dat je het idee geeft aan mensen dat Jezus dat ook niet zal doen. Dus hoe zullen we dan aan onze roeping voldoen? En de weg gaan die de Heer ons voorhoudt. Het eerste waar het mee begint is het diepe besef van de betekenis van de redding door Christus Jezus. Het diepe besef dat zijn bloed voor jou en voor mij gevloeid heeft. Ik ga nog even terug naar die pleegdochter van daarnet. Toen dat meisje heel diep besefte dat ze thuis was gekomen bij dat gezin en dat ze nooit meer weggestuurd zou worden, kwam er een verandering. Nooit meer weggestuurd zou worden, kwam er een verandering.

niet loslaat, laat God jou nooit los. Nooit. Thuiskomen bij Gods familie, dat geeft toch verandering in je leven? Mag ik u iets vertellen uit mijn eigen persoonlijke leven? Wij bidden elke dag voor onze kinderen. We hebben er drie. Eén van de drie, onze zoon, is nog niet gelovig. Nog niet. Hij is getrouwd. En we bidden ook altijd voor onze schoondochter. Weet je wat er gebeurt? En ik vind het echt humor. Mijn schoondochter stuurt me 1,5 jaar geleden een appje en vraagt aan me: Ed, weet jij misschien een kerk hier in de buurt? Ik denk, wat krijgen we nou? Wat is er aan het gebeuren? Een paar maanden geleden heeft ze belijdenis gedaan. Ze is tot geloof gekomen. En weet u wat? Ze verandert. Er is iets gaande. We praten anders met elkaar. En natuurlijk, zij weet dat ik predikant ben, maar ook met mijn vrouw en met de andere kinderen. Er is iets veranderd. Als je echt diep beseft dat je bij Gods familie hoort, dan verandert er iets. Ja, toch? Het tweede. Het tweede wat wezenlijk is, dat is karakter. Als Paulus het in het tweede vers heeft over bescheidenheid, over zachtmoedigheid, over geduld en verdraagzaamheid, dan heeft hij het over karakter. En wel het karakter van Jezus Christus. Zo wil God zichzelf dus laten zien. Op die manier. Aan de wereld om ons heen. Zo wil hij dat wij zijn handen en voeten zijn. Door het karakter van Christus te reflecteren. Ik zeg wel eens tegen mensen in de kerk: weet u wel dat u veel meer invloed hebt dan u denkt? En zeker in deze tijd. Wij hebben veel meer invloed dan wij denken. We hoeven niet op kansels te gaan staan en mensen het evangelie door te douwen. Gewoon door het karakter van Christus te reflecteren in al onze omgang. Roepen wij vragen op. Hoe kan het nou dat jij zo doet? Dat. We hebben meer invloed dan we denken. Toen ik 4 jaar geleden als dagcoördinator bij het leger des Heils begon, toen was de opdracht om vooral het geloofsgesprek met de mensen een plek te geven. Nou, dat geef ik je te doen als je met 20 mensen aan de tafel zit. Ik wist niet hoe ik dat handen en voeten moest geven. Maar de realiteit was in de loop van de tijd, in de loop van de maanden, was dat je vooral iets van het karakter van Christus kon laten zien. En ik kan u vertellen dat als mensen buiten agressief worden bejegend, als ze uitgescholden worden door de jeugd, als er altijd animositeit is in de wijk, dan is het een verademing als iemand met geduld en verdraagzaamheid en zachtmoedigheid je bejegent. En dan komen er dus vragen. Hoe kan dat nou? Waarom doe je dat nou zo? Ik zeg, ja, eigenlijk weet ik het niet, maar dit is mijn bron. We hebben veel meer invloed dan we denken. En zo vraagt God van jou en mij om zijn handen en voeten te zijn. Hier in de kerk, mag je dat oefenen. Hoewel we daar soms ver vandaan kunnen zijn. En hoewel we elkaar best wel kunnen teleurstellen. Hier vraagt God van ons om ons in te spannen. Om door de samenbindende kracht, zo staat het er, van de vrede, de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft. Op deze plek kunnen er, wat we dan mooi noemen, authentieke relaties groeien. En dat wil zeggen, zeker, in alle kwetsbaarheid. Zeker, ook met pijn. Maar boven alles
biddend en vertrouwend op de Heer.

Heer, dat Hij het zal geven. Er is geen andere weg die Gods woord ons leert. Geen andere weg. En Jezus zegt tegen ons, al de dingen van mijn karakter heb je al ontvangen. Dat is de gave. In relatie tot Hem. En wat ik van jou vraag, zegt Jezus, is jouw overgave daaraan. Sta me toe. Mijn leven, zegt de Heer, in jou te leggen. En door jou heen het koninkrijk te laten zien aan de ander. Steeds opnieuw. Elke dag. Vanuit dat diepe besef. Dat we deel uitmaken van Gods huisgezin. Zijn wij dus geroepen het karakter van God als gemeente uit te dragen. Zodat de wereld zachtmoedigheid en liefde ziet in de kerk. Zodat de wereld bescheidenheid en geduld ziet in de kerk. Zodat de wereld in de kerk God ontmoet. Als wij vragen aan God om een roeping, dan denken we misschien aan andere dingen dan aan dit. Misschien denken we dan aan de dingen die we zelf fantastisch vinden. En we denken wellicht dan ook aan succes en zegen op onze roeping. Maar komen daar ook woorden als zachtmoedigheid en bescheidenheid in voor? Weet u, God zoekt mensen die bereid zijn om te zeggen, als u maar succes hebt. Daar gaat het om. De profeet Jesaja, die werd geroepen en had nooit succes. Alles wat hij namens God zei tegen het volk, kwam helemaal niet aan. Hij werd niet geloofd. En toch was hij gehoorzaam. Ben jij bereid om zo op weg te gaan? Dan ben je op de weg van dat andere karakter. Dat andere karakter met die bijzondere eigenschappen. Durf jij jezelf te zien zoals God jou ziet? Oh, hij ziet veel meer fouten en veel meer zwakheden dan jezelf misschien. Maar toch ziet God ook nog iets anders. Hij kijkt naar ons zoals wij misschien naar zaadjes kijken. En als wij dat doen, dan denken we, oh, kleine dingetjes, onbeduidend. Maar we weten ook dat als we die in de grond stoppen en goed verzorgen, dat er dan iets moois uitkomt. En dat we van de vruchten kunnen plukken. Zo kijkt God naar ons. Uit onszelf stellen we misschien niet zoveel voor. We zijn klein, we zijn nietig, maar hij stopt ons in vruchtbare grond. Zijn kerk. Hij laat ons groeien. En hij wil dat zo graag, dat we tot bloei komen. Ga dan de weg die past bij uw roeping, zegt Paulus. Laten we alle dingen belijden die ons daarvan afhouden. Laten we tot het diepe besef komen dat we opgenomen zijn in Gods familie. En dat wij het zijn die Gods handen en voeten zijn. In het uitdragen van zijn beeldenis in deze wereld. Het is niets minder dan dat. Amen.

om samen met mij, als dat kan, te gaan staan voor dankgebed en voorbeden. Vader, dank u wel dat u ons als gemeente samen hebt gebracht. Dat wij uw familie zijn, uw huisgezin. En dat u ons nooit zult loslaten. Vader, maar we hebben uw hulp zo hard nodig. Heer, als we het hebben over uw karakter, Heer Jezus, dan zijn we daar soms zo ver vandaan. Dan zijn we niet bescheiden of zachtmoedig of geduldig. Heer, en dan is het verdragen van elkaar soms zo ingewikkeld. Heer, maar dat is de roeping die u ons gegeven hebt. De roeping om samen ook één te zijn. In uw naam één te zijn. En uw beeldenis te laten zien aan de wereld om ons heen. Heer, we hebben het net gezegd, Heer, dan kan onze invloed veel groter zijn dan we denken. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons geven, Heer, dat we het gewoon mogen tonen? Op elke plek waar we zijn. Of het nog thuis is, of in de supermarkt, of waar dan ook. Heer, geef ons steeds door uw geest even een seintje om geduldig te zijn. Zachtmoedig te zijn, bescheiden. Heer, wilt u zo met ons meegaan, deze week in. En wilt u geven, Heer, dat er steeds momenten ook mogen komen deze week, dat we even terugdenken aan vandaag, aan vanochtend. Oh ja, bescheiden. Help, Heer. Wilt u zo met ons meegaan, deze week in. Vader, en zo bidden we ook voor elkaar. Voor elkaar als mensen hier op deze plek in de gemeente. We bidden voor de mensen die thuis zijn gebleven. Die met ons meeluisteren. Heer, wilt u ook bij hen zijn. Heer, en we bidden voor Jobje. Jobje Hoek. Heer, die in het ziekenhuis ligt. Heer, en we horen dat het best zorgelijk is. O Vader, wilt u uw helende handen op haar leggen. Wilt u haar genadevol vasthouden. We kunnen haar nog niet missen. Wilt u ook bij de familie van Oosterbrugge zijn? Heer, we danken u, Heer, dat het weer wat beter gaat. Maar wilt u ook bij hen zijn? Wilt u laten weten dat u hen nooit zult loslaten? Heer, zo denken we ook aan al die namen die in de weekbrief staan. Die dat extra stukje aandacht zo goed kunnen gebruiken. Zo hard nodig hebben ook misschien. Wilt u bij hen zijn? Mensen die ziek zijn. Mensen die het moeilijk hebben. Heer, ook de mensen die toch een lastige week ingaan. Heer, geef dat ze ervaren en weten dat u met hen meegaat. Vader, zo dragen we al deze dingen aan u op. We brengen ze voor uw troon van genade. In Jezus' naam. Amen. U mag blijven staan, want we gaan het slotlied zingen met elkaar. Lied 425. Nee, ja, toch. Lied 425. Ja.

dan God zegen. Mogen Hij, de Almachtige, ons zegenen met tranen voor degenen die afgewezen zijn, die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben, zodat we mogen uitreiken om hen te troosten en hun pijn te veranderen in vreugde. Mogen God ons zegenen met het geloof dat wij in deze wereld werkelijk een verschil kunnen maken, zodat we dat zullen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan zou kunnen worden. Ga dan in zijn vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

Bell Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Oosterse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 4.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Hoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omloop Archipel.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom in deze dienst. Dat gaat enthousiaster dan vanmorgen, kan ik zeggen. Dus nou, mooi. We leren. Van harte welkom hier aanwezig. Met ons meekijkend, luisterend via de livestream. Nu en later. Gasten, misschien nog een enkeling. Ja, van harte welkom. U bent ook uitgenodigd om vanavond, volgens mij, ja, er staat volgens mij koffie als het goed is, te drinken. De eerste zondag van de maand. Schuift u gerust aan, dan hebben we ook koffie in de avond. Vanmorgen hadden we een volle dienst. Het was startzondag. En dan wordt het kerkelijk jaar ingeluid. En traditiegetrouw doen we dat met een boekenlegger met onze jaartekst daarop. En die komt dit jaar uit het hoogpriesterlijk gebed. Johannes 17. Laat hen allen één zijn. Vader, zoals u in mij bent. En ik in u. Ik nodig u uit om straks bij de uitgang allemaal eentje mee te nemen. Of misschien heeft u een familielid of een buurman of een buurvrouw waarvan u zegt, nou, die kan ik er ook misschien nog wel blij mee maken. Dan mag u er gerust meer meenemen. Laat u vooral niet weerhouden. Dan gaan we over naar de dienst. Vanavond is een bekende voor ons aanwezig, dominee Mink. Van harte welkom. God zegen. Toegewenst. Henk, ook welkom. Je bent weer een keer in ons midden. Dank je wel. Dan hebben we twee collectes vandaag. De eerste is voor het werk van de gemeente. En de tweede is voor het jongerenwerk op Goeree Overflakkee. In dit geval gaat het over het project met de bus van Youth for Christ. Daar zijn we heel dankbaar dat daar inmiddels een nieuwe bus is. En ja, er is eigenlijk wel heel erg de behoefte en de wens en het verlangen om één avond in de week ook in Oudorp op de bus te plaatsen. Dus nou, geeft u gul alstublieft. Het zijn, als u digitaal geeft, twee QR-codes. De ene is voor de eerste collecte, het staat op de weekbrief en dan een stukje verderop staat de tweede QR-code. Dan gaan we over tot het aanvangen van de dienst. En ik wil u vragen, voor zover het mogelijk is, om staande met ons het eerste lied te zingen. Psalm 42. En ik zag dat daarna 43 ook nog volgt. Evenals een moede hinde naar het water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden die ik ademloos verwacht. We wensen elkaar een hele gezegende dienst toe.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 42 en Psalm 43 horen eigenlijk bij elkaar. Dat hebben we als we die psalmen met elkaar zingen niet zo in de gaten, omdat de melodieën van 42 en 43 niet dezelfde zijn. Als je de onberijmde tekst in je eigen Bijbel zo opzoekt, dan ontdek je dat die twee psalmen bijeen horen, omdat het refreinliederen zijn. Aan de eerste helft van Psalm 42 eindigt hetzelfde als de tweede helft en als het slot van Psalm 43. Wat buig je je neer, o mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Dat is het refrein. En daarom gaan we nu ook zingen van Psalm 43, 4 en 5.

Laten we samen bidden. Heren, we komen vanavond bij u, terwijl er zoveel turbulentie is in de wereld. Zoveel ontwikkelingen die ons bedreigen. Zoveel dingen waarvan we eigenlijk niet eens weten wat we ermee aan moeten. Hoe kunnen we koers houden? Hoe kunnen we vastheid vinden? Waar het veiligheidsgevoel bijzonder onder druk staat. De zekerheid van het bestaan op het spel staat. En al die dingen die er gebeuren in de wereld hebben ook zijn weerslag in ons leven. En wat er in het groot speelt, speelt er misschien ook in het klein, in ons eigen bestaan. Maar dat kleine kan soms nog veel groter zijn dan het grote in de wereld. En is er dan vaste grond onder de voeten? Of wordt er aan die vaste grond ook geknabbeld, geknaagd? De vaste grond van het geloof in u. Want er zijn misschien ook wel eens tijden geweest dat het beter ging wat dat betreft. En alles wat er gebeurt, dat raakt je dan. En hoe moet je dan verder? Kun je dan de toekomst in? En is die terneergeslagenheid waar de psalm over spreekt het laatste? Of is er misschien een weg om weer te hopen? Te hopen op u. Om bevestigd te worden in het geloof. Vaste grond onder de voeten te hebben. En een blij vooruitzicht dat streelt. Heren, vanuit dat verlangen zijn we ook vanavond hier samengekomen. In een startdienst gebeurt ook van alles en nog wat. Heel veel impulsen, veel enthousiasme. En dat is goed en dat is fijn. Maar soms hebben we ook nodig de rust van de avond. De bezinning. De stille overdenking. Heere, geef dat we uw woord zullen horen vanavond. Door mensenwoorden heen. En dat we straks, als we naar huis gaan, zullen kunnen zeggen: wat was het een zegen om hier te zijn. Wees met ons door uw Heilige Geest. En ook met hen met wie we zijn verbonden, die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen ongeveer een half hoofdstuk vanavond. Romeinen 8, de tweede helft daarvan. En dat heb ik in twee delen geknipt. Eerst lezen we uit Romeinen 8, de versen 18 tot 30, waarna we zingen uit het nieuwe liedboek Gezang 899, de coupletten 1 en 4. En vervolgens lezen we verder in Romeinen 8 en dan zingen we Gezang 675, 1 en 2. Het woord van de Heere in Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar
Als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.

Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

In aansluiting aan de verkondiging van het evangelie zingen we uit de bundel Weerklank, gezang 366, de eerste twee coupletten. Het is een mooie groep mensen. Heel divers. Heel pluraal. Multicultureel ook. Een enorme diversiteit. Alle rangen en standen. Senioren. Jongspul. Bijzondere groep. Samengekomen in een heel problematische wereld. Oorlog op het eigen continent. Bestaanszekerheid is voor heel wat mensen ver te zoeken. Grote woningnood. Geweld op straat en in huis. Het verstedelijkte leven heeft geleid tot de massamens. Verslaving is aan de orde van de dag. Zowel wat genotmiddelen betreft als wat seksslavernij aangaat. Gelukkig is er een overvloed aan sport en spel. Wat mensen wat afleidt van de dagelijkse zorg. Maar de wereld is en blijft onzeker. En heel wat mensen vragen zich af, wat is de zin van het bestaan? Allerlei opvattingen doen de ronde, maar eenstemmigheid is er niet. En daarom heerst er polarisatie, isolatie en een soms wat onbestemd angstgevoel. En om aan die problemen het hoofd te bieden, zijn allerlei onderzoekscommissies actief. Worden veiligheidsmaatregelen genomen, muren gebouwd, wapens aangeschaft. Alles in het kader van de security. Maar het gevoel van veiligheid, van securitas, wil maar niet komen. Daarom buigt zich de ziel van velen ter neer, is er depressiviteit tot zelfdoding aan toe. Heb ik het nu over Nederland in 2026? Ja, dat ook, maar primair heb ik het over Rome in de eerste eeuw. We maken heel wat mee vandaag de dag. Afgelopen week daarin overasseld. Opeens zoveel mensen, jonge mensen, verschillende nationaliteiten bijeen om af te rekenen in het criminele, drugsgerelateerde circuit. Beveiliger doodgeschoten. Beveiliger die natuurlijk niet bij een gezellige familie in dienst was, maar wel wat geld nodig had om zijn zieke moeder te verzorgen. Witkoff en Kushner, die Poetin prijzen, onvergetelijke ervaringen, zei Witkoff bij het bezoek van gisteren. De raketten en de drones die blijven doorgaan, zelfs nu deze twee heren en Zelensky in Kiev zijn. Vlak voor ik hier naar de kerk ging, keek ik even, gespannen als ik was, wat de uitslag is van de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De AfD lijkt nog hoger te scoren dan in de prognoses werd gedacht. Je wordt niet vrolijk als je het journaal kijkt. En laatst was er een aansluiting van het sportjournaal op het gewone journaal. En die presentator van dienst is begonnen met de zin, die kwam bij me binnen, ja, gelukkig is er ook nog sport.
als escape uit alle problemen. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is de wereld van 2000 jaar geleden in Rome is niet zo heel erg anders. Dat blijkt wel uit de schildering die ik zo even gaf. Een wereld waar dan sport als de escape is. Maar waar het voor de rest erg ploeter is. En de veiligheid op het spel staat. En de bestaanszekerheid en het houdt vast. En er worden wel allerlei filosofische stromingen gepropageerd, maar ja. Nou, en in die context komt dan een mooie groep mensen samen. En dat is die mooie groep mensen, is de christelijke gemeente van Rome. En die christenen daar, die hebben het nog zwaarder dan de hele samenleving. Waarom? Nou, een groot deel van de gemeente bestaat uit Joden die Jezus als de Messias hebben beleden. Maar ook toen was er een virulent antisemitisme. En ook als ze Messias beleidende Joden waren, dan bleven ze natuurlijk Joden. En een deel van de gemeente staat dus extra onder druk. En Rome, dat is de grootste stad van de wereld op dat moment. Meer dan 1 miljoen inwoners. Groter dan welke stad in Nederland ook, hè? Zo'n grote stad. Het is een metropool die ook heel veel andere mensen heeft aangetrokken. En welke mensen wonen daar? De Joden noemde ik al. Maar er waren ook een heleboel Noord-Afrikanen gekomen. En die hebben op zijn minst een getinte huidskleur. Anderen zijn zwart. En gruwelijk gediscrimineerd, deze mensen. En ze zaten in die christelijke gemeente. En wat ook een groep was waar men niet enthousiast over was, waren mensen uit Oost-Europa. Een beetje waar Bulgarije, Roemenië van vandaag de dag. Daar waren telkens grensconflicten geweest. Sommigen hadden een toevlucht gezocht in Rome. Maar die Bulgaren en Roemenen, noem ik ze dan maar even voor het gemak, die hadden het niet makkelijk in Rome en ook niet in de christelijke gemeente. Want in de christelijke gemeente gaat het eigenlijk altijd toch een klein beetje als in de wereld. Zijn die mensen wel helemaal te vertrouwen? Onzekerheid. De wereld. De christelijke gemeente. En dat doet wat met de mensen, de christenen zelf. De securitas, die is er niet. En ook de certitudo, dat is een ander Latijns woord ook voor zekerheid. Maar dan gaat het over de zekerheid, de vaste grond onder de voeten. Dat is de vaste grond van het geloof. De geloofzekerheid. Dan denk je, ja, God als de schepper, God als de onderhouder van het bestaan. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Ja, is dat eigenlijk wel zo? Ik heb het gedacht. Vroeger. Misschien nog niet eens zo heel lang geleden. Maar nu ik al die berichten hoor, en nu ik zelf deel ben van die samenleving waarvan alles speelt, weet ik het allemaal ook zo precies niet meer. Daar heb ik heel veel last van. Maar ik kan niet verder. Zo hoor ik daar iemand denken. Daar in die gemeente van Rome. En dan heb je een kerkraad. En de kerkraad die probeert het. Als een kerkraad dat altijd probeert. En probeert te stimuleren, te bemoedigen. Maar ja, je
wilt het voor anderen zijn, maar soms denk je, ja, nou zeg ik dat wel, maar hoe zit ik daar nou zelf in? Dat is het nou ook nog weer zo. Snap je wel hoe moeilijk het is? Ja, dat snappen jullie wel. Het is moeilijk. Herkenbaar. Zou iemand nou eens wat voorlichting kunnen geven? Bij de vergadering van de kerkenraad, enkele dagen geleden, was er een ingekomen stuk. En het ingekomen stuk, dat was, nou ja, dat was nogal een dikke brief. En de scriba die had eens even gekeken van waar is de brief van afkomstig. De achterkant van de envelop, daar stond het. Die brief is afkomstig van Paulus. Zo, dat is belangrijk. Want ja, Paulus die is nog nooit in Rome geweest. Hij heeft wel meerdere keren laten weten via dat hij er ontzettend naar uitzag ook een keer in Rome te gaan. Maar tot op heden is het er niet van gekomen. Maar er zijn wel gemeenteleden in Rome die hem elders wel eens hebben zien optreden. En dat is een man die echt verstand van zaken heeft, die doorkneed is in de schriften. Dat is iemand naar wie je gaat luisteren. Want dat is iemand die spreekt woorden waar je wat aan kunt hebben. De kerkenraad heeft de agenda helemaal leeggeveegd. Ze hebben nou al die andere dingen, al die regelpuntjes en gezeur en gedoe, dat laten we allemaal even weg. We gaan lezen vanavond. Nou, het is nog een latertje geworden ook, want die brief die is behoorlijk dik, die 16 hoofdstukken. Maar een half hoofdstukje gelezen, dat was al lang, hè? 16 hoofdstukken lang. En bovendien zo nu en dan erg ingewikkeld. Maar ze hebben het natuurlijk volgehouden. Gewoon wat later naar bed gegaan. En ze hebben gedacht, jongens, hier moeten we wat mee. Dit is voor de gemeente van belang dat die dat ook horen. Laten we even met elkaar afspreken wie bezoekt. Dat ze allemaal zondag in de kerk zijn. Want dan gaan we die brief voorlezen. Nou, zo druk is het zelden. Ik hoorde zo straks zeggen dat het vanmorgen druk was. Nou, helemaal niet zo druk vergeleken. Maar toen, we konden nergens meer zitten. Staanplaatsen. Luisteren, Paulus komt. Paulus komt optreden. Nou, in eerste instantie irriteerde het de mensen erg. Ik snap wel een klein beetje hun irritatie. Want die Paulus, die zo begint ook dat stukje dat we vanavond lazen. Ik ben ervan overtuigd. Ik weet zeker. Oh. Daar hebben we het niet zo heel erg op, hè. Mensen die zo overtuigd zijn, zo zeker weten. Och, dat irriteert. Dat irriteert heel wat mensen aan Paulus vandaag de dag ook nog. Ja, dat is een man die het allemaal zo goed weet. Dat is een beetje een bedweter. En dat irriteert vooral mensen die niet zoveel van Paulus weten. Die denken dat is iemand die makkelijk achter een bureau ver weg zit en dan wat opschrijft. Maar die weten natuurlijk niet wat er in het echt leven, in mijn leven, in ons leven, in onze gemeente speelt. Hebben mensen hem wel eens laten weten. En dat staat dus een stukje, dat wil ik jullie even voorlezen uit de tweede Korinthebrief. Daar schrijft Paulus aan de mensen in Korinthe, toen die eenzelfde soort kritiek hadden. Ik ben, hier staat het, ja. Ik ben zo gek het volgende te durven zeggen. Ik heb vaker gevangen gezeten. Ik heb veel meer lijfstraffen ondergaan. Ben vaker in doodsgevaar geweest. Ik ben 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld. Ik heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen.
Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. Nou, wat we ook van Paulus kunnen zeggen, het is niet iemand die zegt van nou, die had alleen maar wind in de rug. Die was echt een man die eigenlijk een beetje altijd in vakanties weer was. Lekker op de korte broek, lekker op het strand zitten. Nee. Een man die precies weet wat er in de wereld te koop is en aan de lijve heeft ervaren. En deze man, die gaat iets zeggen. Die snapt dus precies waar het aan schort. Want zekerheid, securitas, had hij niet. En zijn geloofzekerheid, zijn certitudo, daar werd ook wat aan geknabbeld. Laten we goed luisteren, zo zei de kerkenraad. Laten we goed luisteren en die woorden proef. En misschien nog een keer overlezen. Paulus die geeft een diepteboring. Hij bespreekt de vraag, waar komt nu die onzekerheid eigenlijk vandaan? Wat is de diepste oorzaak van het lijden in de tegenwoordige wereld? En dan is zijn antwoord niet, dat komt door een aantal waardeloze regeringen. Van die schurken als een Poetin. Of van een Trump, van wie ik vanmorgen hoorde in de preek. Dat in de Bijbel ergens staat dat een volk te beklagen is welks koning een kind is. Trump. Zo'n kind, op een kinderlijke taal, een kinderlijke manier. Maar levensgevaarlijk. Niet door waardeloze regeringen wordt het veroorzaakt. Of corrupte zakenlieden of machtsbeluste presidenten. Dat is te oppervlakkig, zegt Paulus. Waar komt nu het grote probleem vandaan? Paulus zegt dat komt door God. Ja, dan hap je even naar adem, hè. Dat er zoveel ellende is, dat komt door God. Dan moet je het even een beetje uitleggen natuurlijk. Nou zegt Paulus, God heeft het zo niet bedoeld. Hij heeft het niet geschapen. Zie, het was groot, het was heel goed. Maar door de zonde is er wat gebeurd. Adam. Ja, zeg je Adam. Ja. Hij zegt Paulus, niet bij Adam blijven. Ook even bij jou en bij mij. Dat het in deze wereld niet zo goed gaat, dat is het gevolg van wat Adam deed. Wat ik deed en doe. En wat jij deed en doet. En God heeft ons dus even aan onszelf overgelaten, zegt Paulus. Gevolg van de zonde heeft God gezegd, oké, dat is jullie keus. En je ziet hoe de zaak ontspoort. De mens is een zondaar. En daardoor overwoekert de natuur. En zie je wat er allemaal in het klimaat gebeurde. Door de zonde en de zondemacht waaronder de mens zich heeft geplaatst, zijn vrouwen de dupe van de heerszucht van mannen. Zegt de schrift. Is er het lijden, zijn de doorns en de distels. Is er de pijn. En ik zie de mensen daar voor me in Rome, in die kerk. Het zit allemaal een beetje warm aan het worden. Is dat nou het evangelie? Waar is nou de barmhartigheid van de Heere God? Het evangelie is toch blijde boodschap?
Paulus is toch niet een depressief persoon? Hoe kan hij dan met al die problemen in de wereld en in zijn eigen leven dealen? Dan zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons openbaar zal worden. Nou, dat is een mooie gedachte. Een wenkende toekomst. Maar is het waar? Is het echt zo? Paulus, ben je er nou echt van overtuigd? Nou, het lijkt wel. De versen die we gelezen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid straks. Ik weet dat de geest voor ons pleit. Wij weten, zegt Paulus zelfs, dat alles bijdraagt aan het goede. En ik ben ervan overtuigd dat niets mij van de liefde van God kan scheiden. Ja, is dat zo? Wat zou het mooi zijn als ik dat kon beamen. God heeft de touwtjes in handen. Hij leidt, hij behoudt, hij realiseert zijn plannen. Ja, als ik die zekerheid zou hebben, als wij dat fundament zouden hebben, dan zou dat de angst breken, de veerkracht en de weerbaarheid bevorderen, de gemeenschap vormen. Dan zou het gebrek aan securitas in deze wereld door ons gehanteerd kunnen worden. Dan word je uit je isolement gehaald. Hoe kom je daar dan aan, Paulus? Nou, zegt Paulus, dan moeten we het hebben over Christus. Christus heeft geleden. Hij heeft ons bestaan gedeeld. En dat is dus niet dat hij mooie wandelingetjes maakte over het glooiende landschap van Galilea. En indrukwekkende monumenten bekeken in Jeruzalem. Maar hij weet wat honger is. En wat dorst is. Wat gaan naar een begrafenis is. Wat een corrupte overheid is. Wat een schijnrechtspraak inhoudt. Hij weet van verraad in eigen kring. Hij heeft dit leven op zich genomen. En God heeft hem vastgehouden dwars door de dood heen. En nu mogen wij met hem verbonden die weg gaan. Door de zinloosheid, de ellende, de narigheid heen. In Christus verbonden naar de heerlijkheid toe gaan. Ja, maar hoe blijf ik daar nou bij en hoe kom ik daartoe? Hoe kan ik die zekerheid nou krijgen en hoe kan die zekerheid nou steviger worden? Nou, zegt Paulus, goede vraag. Ik geef een paar handreikingen. Staat in Romeinen 8. Het eerste wat je moet bedenken, wat je mag bedenken, je bent gedoopt. En wat zegt de doop? Nou, heel veel zegt de doop. De doop zegt in ieder geval, God de Vader neemt jou aan tot zijn kind. Wie ben jij? Primair mag je zeggen, ik ben een heleboel dingen, maar in de eerste plaats ben ik kind van God. Realiseer je dat nou eens? Zeg dat elke morgen als je opstaat. Ik ben een kind van God. Dat helpt enorm hoor, zegt Paulus. In de tweede plaats, je bent gedoopt in de naam van de Zoon. Je bent verbonden met de Heer Jezus. Ja, die de ellende meegemaakt heeft aan de lijf. En aan de ziel. Hij is ook opgestaan. En hij neemt je daarin mee. Met Christus word ik begraven. En met hem sta ik op. Realiseer je dat nou eens.
Je bent gedoopt. Ik ben gedoopt in de naam van de Heilige Geest. God is niet ver weg. God is in mij, is mij geschonken. Waar is God? Kun je je afvragen. Nou, God is overal, in bergen en in dalen, ja, overal is God. God is in mij. Niet ik ben God, maar God is in mij. Realiseer je dat nou eens. Zeg dat nou eens hardop tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Dat doet wat met je, zegt Paulus. Dat heb ik ervaren. En dat geef ik jullie mee. Het tweede. We hebben het over Jezus, die hier op de aarde is geweest. Ja, geweest. Was hij hier nou maar, dan konden we het nog eens wat vragen. Nou, zei ja, nou denk je misschien dat hij niet meer geïnteresseerd is in ons, hè? Dat is een verkeerde gedachte. Want hij heeft het hartstikke druk, zegt Paulus. In de hemel. Wat doet hij daar? Daar is hij voor ons aan het pleiten. En het pleiten, dat doet het advocaat, hè? Die komt voor je op. Realiseer je nou eens dat de Heere Jezus nou druk bezig is met jou. Ja, op dit eigen moment is hij druk bezig met jou, hoor. Hij is druk bezig met jullie, gemeente van Rome, gemeente van Ouderen. Hij is druk bezig. En hij treedt voor jullie op, treedt voor jullie in, om jullie belangen te verdedigen bij God. Ik wil het ook nog even hebben, zegt Paulus, over de Heilige Geest. Die zucht. Die zucht mee. Ik denk, ja, dat kon ik eigenlijk nooit zoveel mee voorstellen wat dat nou betekent. Dat ik iemand anders een keer dat hoorde uitleggen. Dat is ook heel fijn als andere mensen eens wat uitleggen waar je nog weer over nadenkt. Dan geef ik jullie ook even door. Kijk, in dat stukje staat dat deze wereld zucht en in barensnood is. Nou ben ik geen vrouw. En ik heb dus ook geen kind gebaard. En ik ben ook niet in barensnood geweest. Maar ik weet er wel een beetje van. Maar van de zijlijn natuurlijk. En ja, voordat het kind ter wereld komt. Ja, dat is wel een dingetje, laten we het maar zo zeggen. Dat gaat met pijn en moeite gepaard. En de weeën, zo heb ik heel vaak gehoord, die zijn geen pretje. Probeer het vol te houden met het oog op de uitkomst, hè. Het lijden van nu weegt niet op tegen het kind dat straks komt. Ja, maar dan moet je wel die weeën door en dat valt niet mee. Hier is de wereld zucht en zijn barensnood. En ook gaan mannen soms op cursus. Misschien zijn er ook mannen hier geweest op cursus. Om een vrouw te ondersteunen. En op die cursus leer je. Althans, dat is de bedoeling. Als dan je vrouw, die in barensnood is en zucht en puft. Om mee te zuchten. Mee te puffen. En als je dat doet, dan geeft dat die vrouw van je, die aanstaande moeder, enorme kracht, want je zucht mee om je er doorheen te helpen. Nou, dat is wat hier staat. De Heilige Geest die zucht met ons mee, die zuchtend en steunend in deze wereld waar de geboorte nog niet is, maar de weeën heel erg voelbaar worden. Realiseer je nou eens, zegt Paul. De Heilige Geest die zucht met ons mee, opdat wij het volhouden. Ja, en dan wil ik je nog een puntje zeggen, zegt Paulus. We hebben ook de Heilige Schrift gekregen. Dat is niet een boek met geloofservaringen van mensen, maar dat is eigenlijk wat God ons wil zeggen. En nou is het heel mooi, het slot van het Matthäus-evangelie, moet je dit thuis maar eens lezen. Dat kennen we denk ik, zoals we hier vanavond bijeen zitten wel allemaal. Dat staat over, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is heel goed.
Maar er staat net iets voor. Er staat voor dat de Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding. En er staat, sommigen geloofden en twijfelden. Geloven en twijfelen gaat soms samen. Nou, dat was bij de discipelen zo. En dan zegt de Heer Jezus tegen gelovige mensen die twijfelaars zijn tegelijk: ga heen, maak de volken tot mijn discipelen en leer en onderhouden al wat ik u geboden heb. En dan verwijst de Heer Jezus terug naar de bergreden. Die staat helemaal in het begin van het Matthäus-evangelie. Hij zegt, als je er nou zo in zit en het zo moeilijk is, als je gebrek aan zekerheid hebt, weet je wat je het domste is wat je kunt doen? Is de Bijbel dicht laten. Wel nee, je pakt de Bijbel en je gaat weer van de vooraf aan beginnen. Zul je eens merken wat dat met je doet, wat dat met mij doet, wat dat met mij gedaan heeft. Nou, dus denk aan dat je gedoopt bent. Realiseer je dat de Heer Jezus op dit moment voor je pleit. Dat de Heilige Geest met je zucht om het vol te houden. Dat je de Bijbel notabene gekregen hebt om te herlezen. En ik zal jullie wat vertellen, zegt Paulus, wat ik zelf ervaren heb. Misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord, maar ik ben een keer, ja, een van de vele keren ben ik opgepakt met mijn vriend Silas. Sommigen kennen jullie hem waarschijnlijk wel. Ben ik opgesloten in de gevangenis in Filippi. Ja, dat was erg beroerd. En we dachten, ja, dit wordt natuurlijk helemaal niks meer. En weet je wat wij toen gedaan hebben? Wil ik even vragen. Weten jullie wat hij toen gedaan heeft? Daar in de gevangenis. Toen is hij gaan zingen. Wat heeft Paulus gezongen? Hij heeft psalmen gezongen natuurlijk. Want dat zat in zijn pakket. Welke psalm zou hij gezongen hebben? Nou, ik weet zeker, Psalm 42 en 43. Wat buig je neer, mijn ziel, wat ben je onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser, mijn God. En de medegevangenen die liepen hun mond open van, hoe is het mogelijk? Klagen niet, maar roepen tot God. Die gaan zingen uit het pakket liederen dat ze hebben geleerd. Daarom is het zo mooi als je liederen kent, als je psalmen kent. En als je op dit moment er niet zo lekker in zit, dan is het zo ontzettend fijn dat je in de kerk kunt zijn. Waar we met elkaar zingen en elkaar zo opheffen tot God. Nou, zegt Paulus, ik kan jullie dat advies geven. Te midden van de onzekerheid mag de zekerheid van je geloof worden bevorderd. Dan krijg je houvast in leven en in sterven. Dat is mijn ervaring. En dat wil ik dolgraag met jullie delen. De mensen in Rome stoten elkaar aan zo. Dat gaat eens echt eens ergens over. Wat die Paulus te zeggen heeft. Ik snap het nog allemaal niet zoveel. En het is wel heel veel. Maar je kunt erop rekenen. Dat ik er de volgende week ook ben. Want dit heb ik nodig. Hard nodig. De kerkraad zat met een groot probleem. Want ze dachten, het is eigenlijk onverantwoord hoeveel mensen er in die kleine ruimte zaten. Wij moeten naar een grotere ruimte gaan omzien. Want dit is wat de wereld nodig heeft. Dit is wat wij nodig hebben. Ik hoop dat iedereen het zo snapt, dat ze dat delen met anderen. Omdat hier geen goedkope praatjes te horen zijn, maar levensecht een weg wordt gewezen in de onzekere wereld naar de zekerheid van Gods toekomst.
Als we zo deze weg gaan en zo horen wat de Heer door Paulus tot ons zegt, zijn wij gezegende mensen. En kunnen we ook de wereld in van de komende week. Wat Poetin ook doet. Wat Trump ook zegt. Wat er in onze straat zich ook afspeelt. Wat er leeft in ons hart. Want ik heb een houvast. In leven en in sterven.

Wat is het mooi om je te realiseren dat we niet de eerste zijn die geloven. Zijn verbonden met die gelovigen van 2000 jaar geleden daar in Rome. Zijn verbonden met die gelovigen van 2000 jaar geleden daar in Rome.

de eeuwen door en over heel veel platen verspreid. Jullie zijn specifiek verbonden ook met de gemeente in Kiev. Verbonden in dat ene geloof. En daarom is het ook mooi om samen dat geloof te belijden. Want mensen doen in allerlei verschillende talen, maar diezelfde woorden. En we kiezen daarvoor vanavond de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we dat staande doen en dan ter instemming daarmee zingen het Ambrosiaans lofgezang. Ambrosius was een beroemde bisschop van Milaan. En die heeft dat gedicht, Heer God, u loven wij. Lied 590. Belijden we dan nu ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan is uit de doden, opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

bidden wij ons avondgebed. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is uit Hemelhoog 355, de coupletten 2 en 3.

Ga nu heen in de rust van deze zondagavond en toegerust voor het werk in de week die wacht draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. En hartelijk welkom hier bij Omroep Archipel. Fijn dat u ingeschakeld bent op deze zender. De komende 2 uur kunt u gaan luisteren naar de uitzending van ons programma Stromen van Zegen. Een uitzending die voor u gemaakt wordt en we hopen dat u geniet van deze mooie liederen en psalmen of hierdoor bemoedigd mag worden. Mijn naam is Willem Verhagen en met veel genoegen mocht ik vanavond dit programma voor u samenstellen

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

0: aan het einde gekomen van deze uitzending van ons programma Stromen van Zegen wil ik u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

be unbreakable. All the words we say and

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar.